koers. Es ek en ander my by Eugenie Hamerna. Es ek het die original, no, die Lucha Villa. Het is een stil ranchera, pero bonita, pues, ah, het is bonita pa bo dedique en na bo pareja, seguro que sí. Si a pareja ta bo mucha, no?